De vader van de jonge Chairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Reusser behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaar, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

De vader van de jonge Gairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Reusser behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

Volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid tienduizenden mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Royster behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaar, Nakeluik, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

And the rain comes down like tears, like tears.

De vader van de jonge Chairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde

regelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Royster behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaar, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

De vader van de jonge Gairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking.

aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Reusser behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaar, Nakeluik, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Parking Pilkem, de nieuwe parking aan het Drongengoed op de grens van Maudegem en Knesselare, wordt vandaag officieel geopend. De nieuwe parking vind je langs de Drongengoedweg ter hoogte van poort nummer 4. De parking telt 110 parkeerplaatsen voor wagens en 36 voor fietsen. De Bernardusscholen in Oudenaarden zijn getroffen door een cyberaanval. Dat meldt het laatste nieuws en de scholengroep bevestigt de hacking. De gegevens van zo'n 4200 leerlingen en personeelsleden zijn gestolen. De hackers kregen onder meer toegang tot namen, e-mailadressen, stamboeknummers en thuisadressen van leerkrachten. Ook van de leerlingen zijn gegevens gestolen, al is nog niet duidelijk welke precies. Maandag start het agentschap Wegen en Verkeer met werken op twee kruispunten van de Brugse Steenweg in Meulebeke. Aan de kruispunten met de Elbestraat en 3 Rozendreef en met de Meulebeekse Straat en Manegemstraat komen nieuwe middeneilanden. Ook de wegmarkeringen worden aangepast en op enkele plaatsen voert Wegen en Verkeer ook bijkomende verbeteringen uit voor voetgangers. Een 60er uit Hoogleden moet van de politierechter nu al voor de derde keer de 4 herstelproeven afleggen. Wil hij op termijn zijn rijbewijs terugkrijgen? Dit keer werd hij betrapt wegens overdreven snelheid in een zone 30. Mooi nieuws voor hondenliefhebbers in Sint-Michiels. De Brugse deelgemeente kan pronken met de grootste hondenlosloopzone die de stad Brugge in eigen beheer heeft aangelegd. Daar ligt nu een volledig omheinde zone van 3500 vierkante meter waar honden vrij kunnen rondrennen, spelen en snuffelen. Hasib Ghosi heeft beslist om zijn mandaat als gemeenteraadslid in Oostende neer te leggen. Hij wil meer tijd vrijmaken voor

0: een berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
2: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
3: Een hele goede morgen, Radio Meteor.
4: Studio Isegem.

Heel goedemorgen, beste luisteraars, hier in België en in Nederland. We laten de muziek rustig jullie huiskamer binnenkomen in de ochtend. Met een streepje jazzmuziek hier in Studio Isegem. Muziek van de jaren 50.

50, 60, 70 tot en met de jaren 80. Dit was de muziek van Art Farmer, Alone Together. Van de jazzmuziek gaan we over naar onze blues en dit met Will Day, Sunrise Blues. Country blues muziek in de ochtend.

Je hoorde de muziek van Buddy Holly uit het jaar 1957 met Everyday. De volgende artiest kon niet alleen zingen, maar stond ook gekend als Mart Kramer. Hij werd gekend door zijn vrouwentassen, of in het West-Vlaamse zacht de jacossen. Hier komt Eddie Wally met Cherie uit 1966.

Dit waren de Beatles met een song uit 1968, I Will. Ik neem nu mee naar 1972 met een smartlap van Honey en de Rekels. Hier komt Mario. Herinnert u zich deze nog?

Uit het jaar 1977 was dit Mink de Ville met Spanisch Straal. Terug muziek uit je eigen taal, de taal die jij begrijpt. Hier komen de Waterlanders met Iedereen doet wat hij moet.

uur thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Ik kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: gewoonte doet. Roept zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesjes, moe, vier heren, pokeren, kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen champagne, zegt ze. Ik wil bij.

Ik betaal, we maken het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comediant, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet als

Dit was muziek uit de 1983, Tracy Ullman met Die Don't Know, uit het album You Broke My Heart in 17 Place. We bleven in de jaren 80 nu met een New Wave klassieker uit 1980. Hier komt de groep Te Normaal.

muziek uit 1957, New Orleans Blues ook genaamd. Dit was Wetbuur de Paris met Cissy Ryder. Ik neem u mee naar 1960 met Ray Charles, Georgia on my mind.

Bent u toevallig onderweg met de auto? Rij voorzichtig. Bent u aan de ontbijttafel? Eet smakelijk en geniet van jullie kopje koffie in de ochtend. Naar 1965 nu met Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Houd van gisteren, yesterday.

Zo, beste vrienden, luisteraars, hier in België en in Nederland. We gaan zo stellen maar zeker terug naar het einde van dit programma. U kon luisteren naar Studio Isegem met muziek uit de jaren 50, 60, 70 en 80. En dit was nog Marvin Gaye, Mercy, Mercy Me uit 1971. Ik ga je groeten met The Jesus and the Mary Chain. Some Candy Talking uit 1986. Nog een fijne voortzetting van de dag. Hier op jouw favoriete radiostation.

De vader van de jonge Chairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Royster behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik, Pastenaken, Luik, de Giro en de Tour. Stilaan meer

0: feestelijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Ik hoop dat wij ook een beetje blij worden van elkaar. So happy together, dat waren de Turtles. En dit is een nieuwe aflevering van het Westlandse Muziekpaleis hier op jouw favoriete radiostation. Het komende uur weer boordevol met de bekende ingrediënten. Een heleboel leuke muziek, voornamelijk uit het verleden. Afgewisseld met wat nutteloze informatie. Dus ik zou zeggen, blijft afgestemd staan. Terug in de tijd.

De formatie Boney M was dat met Paint the Man. Ik neem je mee terug in de geschiedenis. Dit keer naar de 4e oktober van het jaar 1582. De Gregoriaanse kalender werd toen geïntroduceerd door niemand minder dan Paus Gregorius XIII. Het is de kalender die we vandaag de dag nog steeds gebruiken. Tenminste in het grootste deel van de wereld dan toch. Terug naar de jaren 80 nu. Dit is Moses. We just.

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken schijf.

0: De nieuwe single was dat van Ellie Goulding, For Your Entertainment. Haar laatste echte grote hit dateert van 2023. Toen stond ze hoog in de hitparades met de single Miracle.
1: 's Ochtends, 's middags of 's avonds laat. Wij maken je dag gezellig. Dit is Radio.
2: Radio.
1: Meteor.
0: Zometeen hier bij Radio Meteor kun je nog luisteren naar Joe Dolan, The Pet Shop Boys en Manfred Mann. Maar eerst Guido Belcanto.
3: Jong Westland, het muziekpaleis.

wordt de koning van het Vlaamse levenslied genoemd. Deze vreemde meneer Guido Belcanto was dat en kom mee naar boven. In het Muziekpaleis is het wederom tijd geworden voor de wijze spreuk. Een stap achteruit na een verkeerde afslag is een stap in de goede richting. Dat werd gezegd door Kurt Vonnegut en dat was een Amerikaans schrijver.

0: Dat was de George Baker Selection. 20 jaar bestonden ze in totaal. Ze maakten 34 hits, waarvan 3 nummer 1 hits. En dit was één van die 34, Maria.
1: Een opname uit de stoffige kelders van het Muziekpaleis.

0: In 1997 scoorde ze haar eerste hit met Freed From Desire. Een jaar later, in 1998, scoorde ze haar tweede hit. En dat was deze Gala, Let The Boy Cry.
1: Het Muziekpaleis brengt je muziek van alle tijden.
2: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT.
3: Bleep IT.
2: Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek.
3: Bleep IT.
2: Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
4: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
5: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Braambos Jezus Triologie is er om 9 uur en de Abdij van Averbode het morgengebed, dat is er om 9:30. Slagermuziek is er om 10:50 en Sterrenwensochtend is er om 11:55. De herkenwijsjes zijn er ook weer om 11:55 en Vlaanderen boven, dat is er ook om 11:55. Paaltjes is er ook om 11:55 en Wijheren van Zichem is er om 14:00. All Quiet at the Western Front, dat is een film, is er om 3:05 en Van Droom tot Tuin is er ook om 17:00. De herkenwijsjes met aflevering 31 is er om 17:55 en Sterrenwensavond is er om 17:45. De Dingen des Levens met aflevering 14.333 is er om 17:50. En Mooi en Medogeloos met aflevering 9542, dat is er om 17:55. En Gent, anders bekeken, is er vanavond om 19:00.

We gingen terug naar het eind van de jaren 60 met Joe Dolan en Make Me an Island. Sommige mensen kunnen eten wat ze willen zonder ook maar één grammetje aan te komen, terwijl anderen al aankomen van één stukje taart. De oorzaak hiervan is je metabolisme en wel meer specifiek het bruine vet in je lichaam. Bruin vet zorgt ervoor dat er warmteontwikkeling in je lichaam plaatsvindt. En bij sommige mensen is dit bruine vet nu eenmaal meer aanwezig en actiever dan bij anderen. Als je weinig bruin vet hebt, dan zul je makkelijker aankomen dan mensen die meer bruin vet hebben. En als je toch niet wilt aankomen, dan zul je gewoon minder moeten snoepen en minder moeten eten. Dit zijn de Pet Shop Boys.

Het zou zonde zijn om deze plaat te vroeg te stoppen. It's a Sin, dat waren de Pet Shop Boys. En dan nu een plaat die je eigenlijk nooit meer hoort op de radio. Maar wij hebben hem nog een keertje van onder het stof vandaan gekrauwd. Dit is Rook Williams, E35.

Ze kwamen uit het Hoge Noorden, of Monsters and Men was dat. Dit keer kon je luisteren naar een wat minder bekende opname van hun Hunger was dat. Daarvoor kon je trouwens nog luisteren naar nog een wat weinig bekende opname van Luke Williams, een hit uit de jaren 70. Dat was E35. Met de volgende opname gaan we ook weer terug naar de jaren 70. Dit was destijds in 1975 de eerste hit voor Manfred Mann's Earth Band.

The Spirits in the Night. Je kan luisteren naar Manfred Mann's Earth Band. De volgende meneer die was in zijn jonge jaren de zanger bij de formatie The Equals. In de jaren 80 scoorde hij solo nog een aantal hits. En daarvan is dit er eentje. Ik heb het natuurlijk over Eddy Grant. Dit keer met Electric.

0: Eddie Grant was dat en de Electric Avenue.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: De naam Jessica, die werd door Shakespeare bedacht.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan. Met deze nieuw verworven kennis.

0: Het was een bescheiden hitje voor deze jongens in het jaar 2003. De formatie Direct was dat en Don't Kill Me Tonight.
1: Hedendaagse muziek, Vlaamse hits en alles wat jij wilt horen bij Radio Meteor.
2: Bij Radio Meteor.
0: Tot zover de zondagochtendaflevering van het Muziekpaleis hier bij Radio Meteor. En wij sluiten af met iemand die vandaag jarig is. En dat is Jim Fielder van Blood, Sweat and Tears. Hij wordt 79.
3: Gelukkige verjaardag! Onze jarige van de...

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51. Proximus

De vader van de jonge Chairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Royster behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient.

De Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: DHT-AB. Bij een verkeersongeval in Oekene bij Roeselare zijn zaterdagavond 3 personen gewond geraakt. 2 voertuigen zijn zwaar beschadigd, een derde deelde in de brokken. Het was rond 11:15 dat een meisje uit Moorsleden vanuit de Iperseweg de Sint-Eloys-Winkelsestraat wou dwarsen of oprijden. Maar ze merkte daarbij niet of te laat op dat vanuit het centrum van Oekene een bestelwagen naderde. De bestelwagen greep de auto van het meisje vol in de linkerflank en vloog zelf aan de linkerkant van de weg op de oprit van een woning. Uiteindelijk zouden ze slechts lichte verwondingen hebben opgelopen. De auto's zijn wel rijp voor de schroothoop. In het centrum van Brugge is een toerist zaterdag voormiddag zomaar aangevallen met een vuistslag. Alles gebeurde onder de ogen van een stadsgids en enkele andere toeristen. Het incident speelde zich af rond 11:15. Plots zag de stadsgids iemand op de Aziatische toerist afstormen. Niet veel later kwamen 2 combi's ter plaatse. Aan de hand van foto's konden politieagenten de aanvaller bestuurlijk arresteren. De man was onder invloed van verdovende middelen. Hij werd even in de cel opgesloten. Een 42-jarige Gentenaar en zijn partner hebben zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor een reeks winkeldiefstallen. Na enkele dagen voor hechtenis gingen de beklaagden toch opnieuw op dievenpad. Het Openbaar Ministerie vorderde tot 20 maanden effectieve gevangenisstraf. Ze sloegen onder meer toe in Blankenbergen, Oostende en Nieuwpoort. De rechter doet een uitspraak op 6 november. De gemeente Aalter zet het politiegebouw in de Stationsstraat in Aalter officieel te koop. De instelprijs wordt vastgelegd op meer dan 2 miljoen euro. De politiediensten verhuizen in het najaar van 2027 naar de Groendreef. Maar de politie zal sterk aanwezig blijven in het centrum, aangezien er in het gemeentehuis al een contactpunt werd ingericht voor meldingen en aangiftes. Bewoners van de Koppenhollestraat in Moerbeke zijn de overlast van voorbijrazend verkeer beu. Met steun van netwerkorganisatie Beweging.net plaatsten ze borden met de boodschap graag traag. Er komt binnenkort ook overleg met het stadsbestuur over maatregelen. De Koppenhollestraat is 1,5 kilometer lang en verbindt het centrum van Moerbeke met de wijk Atenbeke. In de landelijke straat staan 80 huizen, maar vooral 's ochtends en 's avonds wordt de rust in de buurt grondig verstoord. Op de parking van Muziekcafé De Toerist in Meulebeke zijn zaterdagavond 4 auto's beschadigd geraakt. Het gevolg van een botsing langs de Bruggensteenweg tussen 2 andere voertuigen die daarna op de parking gecatapulteerd werden. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en akkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is

0: In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
1: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
0: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd en dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Een van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huishield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er binnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocognoli kon voor het eerst winnen met Schotland 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Nummer 13 vorige week.
1: Zeg ik bye bye.
0: Nummer 15 staat ze deze week. Kami, en nu dat je weg bent.
1: Altijd.
0: Welkom, dit is de Vlaamse 15 hier bij Radio Meteor.
1: Nu dat je...
0: De 14 is voor de Romeo's. Ik zag jou maar even.

nummer 30 staat hij deze week. Matthias Mesmans en App Android. Nummer 12 is voor Danne Winner, de stilte van de stad.

10 weken Vlaamse 15 voor Dana Winter. Staat nummer 12. De stilte van de stad. 1 plaats winst voor Sam Horis op 11 met Rak.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.

plaat nummer 10 deze week in onze Vlaamse 15. Ommelien Thijs en Atlas. Je wilt op mijn schouders. 5 nog vorige week, 9 staan ze deze week. Hier komen K3 en de zomer van Oa Lillee.

ook deze tijd deze week van 11 naar nummer 8. Het Verhulst en James Cook. En Money Water. Eén plaats winst voor Bart Peters van 8 naar nummer 7. We zijn er mee bezig.

0: Ik krijg van jou nog.
1: Zak is week van 3 naar nummer 6. Het allemaal in week 3 in onze Vlaamse 15. Linde de Douw. En Schaduw van Jezelf. De top 5 van onze Vlaamse 15. Met Bazaar. Ooit komt er een dag.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

tweede week 15 voor Niels de Sasbader. Stijg van 7 naar nummer 4 met Onderweg. Nummer 3 is voor Maxine en Babette. Goed, dan ook.

0: staan nog steeds nummer 2 deze week. Arm Lemar Den Zoe. En Tranen van Hout. Onze allerlaatste. Onze nummer 1. Meteor en de nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: KTAB. Bij een verkeersongeval in Oekene bij Roeselare zijn zaterdagavond 3 personen gewond geraakt. 2 voertuigen zijn zwaar beschadigd, een derde deelde in de brokken. Het was rond 11:15 dat een meisje uit Moorsleden vanuit de Ieperseweg de Sint-Eloys-Winkelsestraat wou dwarsen of oprijden. Maar ze merkte daarbij niet of te laat op dat vanuit het centrum van Oekene een bestelwagen naderde. De bestelwagen greep de auto van het meisje vol in de linkerflank en vloog zelf aan de linkerkant van de weg op de oprit van een woning. Uiteindelijk zouden ze slechts lichte verwondingen hebben opgelopen. De auto's zijn wel rijp voor de schroothoop. In het centrum van Brugge is een toerist zaterdag voormiddag zomaar aangevallen met een vuistslag. Alles gebeurde onder de ogen van een stadsgids en enkele andere toeristen. Het incident speelde zich af rond 11:15. Plots zag de stadsgids iemand op de Aziatische toerist afstormen. Niet veel later kwamen 2 combi's ter plaatse. Aan de hand van foto's konden politieagenten de aanvaller bestuurlijk arresteren. De man was onder invloed van verdovende middelen. Hij werd even in de cel opgesloten. Een 42-jarige Gentenaar en zijn partner hebben zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor een reeks winkeldiefstallen. Na enkele dagen voor hechtenis gingen de beklaagden toch opnieuw op dievenpad. Het Openbaar Ministerie vorderde tot 20 maanden effectieve gevangenisstraf. Ze sloegen onder meer toe in Blankenbergen, Oostende en Nieuwpoort. De rechter doet een uitspraak op 6 november. De gemeente Aalter zet het politiegebouw in de Stationsstraat in Aalter officieel te koop. De instelprijs wordt vastgelegd op meer dan 2 miljoen euro. De politiediensten verhuizen in het najaar van 2027 naar de Groendreef. Maar de politie zal sterk aanwezig blijven in het centrum, aangezien er in het gemeentehuis al een contactpunt werd ingericht voor meldingen en aangiftes. Bewoners van de Koppenhollestraat in Moerbeke zijn de overlast van voorbijrazend verkeer beu. Met steun van netwerkorganisatie Beweging.net plaatsten ze borden met de boodschap graag traag. Er komt binnenkort ook overleg met het stadsbestuur over maatregelen. De Koppenhollestraat is 1,5 kilometer lang en verbindt het centrum van Moerbeke met de wijk Atenbeke. In de landelijke straat staan 80 huizen, maar vooral 's ochtends en 's avonds wordt de rust in de buurt grondig verstoord. Op de parking van Muziekcafé De Toerist in Meulebeke zijn zaterdagavond 4 auto's beschadigd geraakt. Het gevolg van een botsing langs de Bruggensteenweg tussen 2 andere voertuigen die daarna op de parking gecatapulteerd werden. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

0: beste radiovrienden van Radio Meteo. We zijn er.
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
1: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: is een hitkampioen souvenir.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

0: zondagmiddag. En we zijn er weer helemaal klaar voor. Hier bij Radio Meteor. Het kampioen.
1: Iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen. Als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
2: I love because it feels so great.
3: Here's my name, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Helemaal de 90s met Culture Beat en Mr. Vain. En nu even een lekkere moment met Tom Jones.
1: Dit is een hitkampioen souvenir.

0: Hey, wij zijn er weer helemaal klaar voor een nieuwe hitkampioen. Hier bij jou, Radio Meteor.
1: Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen. This is your station. Your music.
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: Een van de goede vriendinnen van de hitkampioen Sabine Tiels, samen met Westenlink. Als jij het niet meer weet, ik neem je mee naar een dansklassieker. Boy Stang Gang. Can't take my eyes off you.
1: Dit is een hitkampioen souvenir.

0: Beetje zon in de huiskamer met de Bay Laris in de. Dat was hem, de hitkampioen hier op je radio. Fijn dat je weer geluisterd hebt.
1: Dit was de hitkampioen. Productie en presentatie, Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.
2: Volg ons via onze Facebookpagina, Hitkampioen,

0: In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
1: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
0: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd en dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Een van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huis hield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocognoli kon voor het eerst winnen met Schotland. 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Marianne Weber in ons stamcafé. Welkom, dit zijn de Lage Landen hier bij Meteo. Hoor. Wat erin, heel wat nieuwe muziek. Zelfs deze van Jovali. Hier komt hij, dans met mij.

Neem een kijkje in de Oranje Top 30 van deze week. En daar staat ze nummer 23, Mariska Hulschof. Ik hoor Yesternow. Ook deze week de nieuwe single van Udo, Moskom Weske.

En tip voor onze Vlaamse 15 de komende weken. Nieuwe zingen van Udo. En Noskum Weske. We gaan terug in de tijd met Claudia Sylvia. 966. Je donne mon amour.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep.it.

Bekende van bekend. Je drinken krijgt zijn kans hier bij Meteor in de Lage Landen. Yves de Sender met zijn nieuwe single. En alles voelt anders. Tijd voor het duet met Monique Smit en Guido de Graaf. Beter af alleen.

Nog te zien afgelopen zondag hier in Alter. Live op de kiosk. Nieuwe zingen van Sam Goornis en Kijk Allemaal. Jimmy Dean die komt eraan. Het kan niet alle dagen zondag zijn.

En klassieker uit onze lage landen. De Jos Baker Selection en Una Paloma Blanca. En Misha Mara, die heeft het over liefdesliedjes.

jouw deze ZF voor onze Vlaamse 15. Maar de komende weken. Kleimans en Van de Heel, nieuwe single Boven. Damian van Os en Hart Toekend.

En ook deze man heeft een hele nieuwe single gemaakt. Henk Dussel. Zonder jou naar huis. Zonder jou naar huis. Samen gaan we chansen.

nummer 24 deze week. In de Oranje Top 30. Jeroen van Zals. En ik ga niet van Roosje naar Roosje. We gaan naar de piste met Thomas Julien.

U kreeg al Mout en de McNeil. Uit 1971 gaan How and Do You Do. Wij gaan eruit voor Infinite Edition met Vanessa Sinitor en Like the Wind. Nog een hele leuke dag en graag tot een volgende keer.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 2 uur.

0: Bij een verkeersongeval in Oekene bij Roeselare zijn zaterdagavond 3 personen gewond geraakt. 2 voertuigen zijn zwaar beschadigd, een derde deelde in de brokken. Het was rond 11:15 dat een meisje uit Moorsleden vanuit de Ypersweg de Sint-Eloys-Winkelse straat wou dwarsen of oprijden. Maar ze merkte daarbij niet of te laat op dat vanuit het centrum van Oekene een bestelwagen naderde. De bestelwagen greep de auto van het meisje vol in de linkerflank en vloog zelf aan de linkerkant van de weg op de oprit van een woning. Uiteindelijk zouden ze slechts lichte verwondingen hebben opgelopen. De auto's zijn wel rijp voor de schroothoop. In het centrum van Brugge is een toerist zaterdag voormiddag zomaar aangevallen met een vuistslag. Alles gebeurde onder de ogen van een stadsgids en enkele andere toeristen. Het incident speelde zich af rond 11:15. Plots zag de stadsgids iemand op de Aziatische toerist afstormen. Niet veel later kwamen 2 combi's ter plaatse. Aan de hand van foto's konden politieagenten de aanvaller bestuurlijk arresteren. De man was onder invloed van verdovende middelen. Hij werd even in de cel opgesloten. Een 42-jarige Gentenaar en zijn partner hebben zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor een reeks winkeldiefstallen. Na enkele dagen voor hechtenis gingen de beklaagden toch opnieuw op dievenpad. Het Openbaar Ministerie vorderde tot 20 maanden effectieve gevangenisstraf. Ze sloegen onder meer toe in Blankenbergen, Oostende en Nieuwpoort. De rechter doet een uitspraak op 6 november. De gemeente Aalter zet het politiegebouw in de Stationsstraat in Aalter officieel te koop. De instelprijs wordt vastgelegd op meer dan 2 miljoen euro. De politiediensten verhuizen in het najaar van 2027 naar de Groendreef. Maar de politie zal sterk aanwezig blijven in het centrum, aangezien er in het gemeentehuis al een contactpunt werd ingericht voor meldingen en aangiftes. Bewoners van de Koppenhollestraat in Moerbeke zijn de overlast van voorbijrazend verkeer beu. Met steun van netwerkorganisatie Beweging.net plaatsten ze borden met de boodschap graag traag. Er komt binnenkort ook overleg met het stadsbestuur over maatregelen. De Koppenhollestraat is 1,5 kilometer lang en verbindt het centrum van Moerbeke met de wijk Atenbeke. In de landelijke straat staan 80 huizen, maar vooral 's ochtends en 's avonds wordt de rust in de buurt grondig verstoord. Op de parking van muziekcafé De Toerist in Meulebeke zijn zaterdagavond 4 auto's beschadigd geraakt. Het gevolg van een botsing langs de Bruggensteenweg tussen 2 andere voertuigen die daarna op de parking gecatapulteerd werden. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Dit is de Muziekbar. Een programma van en met Edward Hagen. Elke zondag op Meteor Radio.

het gebeurt ook niet veel meer dat ze nu nog in de cinema gaan zitten kussen in de laatste rij. Vroeger wel natuurlijk in 1974. Je hoorde niemand minder dan de Drifters en Kissing in the Back Row of the Movie.

Palm, of gewoon Eddie Walliders en Dans met mij, de laatste tango. Ik zou het nu niet meer weten, want ik heb gehoord in het begin van dit jaar dat Marina Walli nu ook het huis zou verliezen van Eddie Walli. Ja, om natuurlijk alles te kunnen betalen. Het laatste wat ik nog heb, zegt ze van mijn pa, nemen ze me ook af. Ah, het is toch erg natuurlijk. Je hoorde Dans met mij, de laatste tango uit 1977. En hier is de grote King of Rock'n'Roll.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Japanen vierden met Genghis Khan natuurlijk. Maar dit was Moskou een paar maanden, of ja, een jaar voordat ze Genghis Khan uitbrachten. Hoorde u deze van Moskou uit 1979. Nu even wat terug in de tijd. Hier is Esther en Anne.

met Ben zo ziek als een hond. Kan gebeuren natuurlijk, hè. Kent u deze meneer nog? Duncan Brown, 1978. We gaan naar de zotte plaatsen, de Wild Places.

Jullie kennen het allemaal van natuurlijk Engelbert Humperdinck, Please Release Me. En dit was de eigenlijke originele versie. Esther Phillips hoorde u met Please Release Me dus. Tijd voor de kerk. Moet kunnen op zondag.

tijd voor mij om platen op te nemen als Rob Oud het kan. Waarom zou ik het niet kunnen? Natuurlijk Herbert Douwe of gewoon Simon Oud. Rob Oud is Nederlandse DJ bij Veronica geweest. En ook zanger. Kom uit de beste, mijn liefste.

is gestorven in 2012 op 73-jarige leeftijd. Etta James hoorde u met Tell Mama uit 1968. Wij bedanken u voor het luisteren. Tot een volgende zondag. Dag.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51. Proximus

Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruittuin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermiste persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Dnieper in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. We krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Van Hilversum. The Ultimate Radio Show, bringing you all the classics.
3: I've heard people say that

Radio Meteor op een vertrouwde zondagnamiddag tussen 15 en 16 uur. Met de Golden Oldies, weet u wel. En we begonnen met de plaat van Barry White. Met Can't Get Enough of Your Love, Babe. Dat sprak aan van de muziek van de jaren 70, 80 die gedraaid werd in de discotheken. Hier in de Aalter en Tiel den Omstreken. Ja, een beetje overal zo dergelijke muziek hadden we te horen. En daar werd gretig, heel gretig op gedanst.

overbekend natuurlijk, deze El Martino en zijn Volare. Maar misschien de volgende een beetje minder bekend voor sommige luisteraars toch, want het is al een heel oud nummer. Het was komstig uit de jaren 70. En ooit al gehoord van een racingcar. Ja, waarschijnlijk wel van een racingcar. Maar noemt ze daarvan. Hier is Air Bubble. Met hun racingcar.

0: als ze tegenwoordig wel een racingcar hebben, moet je veel euro's neertellen op de toonbank. Maar dat was er iets in de jaren 70. Dat kostte dan nog zoveel hier. Dat was Air Bubble met hun racingcar.
1: Vallen de bladeren van de bomen, dan is het najaar gekomen. En hier hoor je jouw muziek. Radio Meteor.
0: Zo is dat allemaal, hè? Ja.
2: Lights.
0: Ja.
2: Models.
0: En zoals u weet, draaien we van alles hier tussen 15 en 16.
2: Just do your best,
0: darling. Absolutely, volle blues. En ze hebben het over zichzelf. Absolutely. Van blues, van blues, ja. Goedemiddag. Vandaag wat kwijt hier tussen 15 en 16.

informatie, dus zeggen we het zomaar. Hier op Radio Meteor. En ik was zo wat aan de zappen deze week op tv. En ik kwam VTM Kerstmis tegen. Wat draaien ze nu op tv al kerstfilms? Alsjeblieft, alsjeblieft zeg. Wie kijkt daar nu al naar? Amai, het is nog zo lang. We gaan een Vlaamse draaien of een Nederlandse. Niet of nooit geweest. Hier is Agda en de Munich.

0: Passatello Kraam op zondagmiddag. Dit nummertje van Agda en de Money. En niet of nooit geweest. Maar ja, toch wel hoor. Wie heeft er niet naar het strand geweest deze zomer? Oei, oei, wat was dat toch een lekkere, lekkere, hete, warme zomer. He. Ja, eigenlijk een beetje te.
1: Rudy van Hilversum op uw radio.
0: Yo. En dit is Alanis Morissette.
2: I'm happy for you.
0: Voor de liefhebbers ervan. Heel mooi nummer dit.

Prime TV of Prime Video, degene die dat hebben, dat kost €2,99 per maand. Dat is afkomstig van Amazon. En dan kan je veel documentaires bekijken en veel concerten. Ik zat deze week te kijken naar een concert van Alanis Morissette. En wat is die dame toch zo goed live. Amai, amai, amai, amai. Voor degenen die Prime Video hebben, eens opzoeken. En voor degenen die Griekenland niet kunnen vergeten en die op reis geweest zijn naar Griekenland deze zomer. Ik zal u nog eens herinneren hoe mooi de muziek daar is.

mooie Griekenland. Dat was het trio Helen Nike. Max met Ximeroni. Misschien heb je dit song wat tegengekomen daar ergens. Misschien op een of ander eiland in Griekenland of in Athene zelf, wie weet. Ik weet het niet. Goed, op naar de volgende. En dat is een beetje rock and roll.

0: Ja, het waren korte nummertjes vroeger, hè. That's a rockin'. Dat is uit de cd'tje van de Rock and Roll, de best collection over rock and roll. Maar misschien draai ik daar straks nog wel eens een nummertje van. Ja, want dat was Brooke Benton en Rockin' Good Way.
1: De beste rockplaten met Rudy van Hilversum.
0: Nou ja, want dat is de rockplaat de volgende die we draaien. Overbekende Kissplaat. En die blijft maar meegaan, hè. Die ga je nooit verslijten. Dit is I Was Made For Loving You, hier op Radio Meteor.

Oh, ooit live gezien en altijd een spetterende show met de gepaste kledij die ze altijd aan hadden. Deze van Kiss. And I was made for loving you. Maar je mag maar zeggen wat je wilt. Dat nummer is al jaren en jaren oud. En het gaat nog steeds mee als ze dat nu draaien ergens op een feest of een vijf. Daar wordt altijd nog gesprongen en gedanst. Hè. En meegezongen ook. I was made for loving you. Ja, we gaan terug reizen en we gaan de reis maken naar Mexico.

0: Una massa cervesa.
1: Una massa cervesa.
0: Un celletje met drank te maken dit. Dat waren de Texas Tornados en een Mexicaans nummertje hier op zondagnamiddag voor het herinneren van de zomer. Ja, ja.
2: Taking you back in time to the 70s.
0: Ah, America and the horse with no name.

0: Daar horen we dan, hè? Moet je de naam geven, hè? Maar ja, het is al zo lang geleden. Het is zo'n oude plaat, dat komt uit de jaren 60. Of beter gezegd, uit de jaren 70 komt ze, Amerika, The Horse with No Name. Op deze zondagnamiddag. En ik zei daarnet al dat ik deze week wat concerten bekeken heb op Prime TV, op de site van Amazon. En het concert die ik nog bekeken heb deze week, dat is er een van de Moody Blues. En in 1991 hebben ze een reunieconcert gegeven in Montreal. En het slotnummer van hun concert was deze Ride My CISO van de Moody Blues. Moet je even naar kijken als je naar documentaires gaat, naar Prime Video. En je gaat dan een heleboel concerten tegenkomen. En de Moody Blues die staan er ook bij. En weet je nog, Nightingale Setting enzovoort enzovoort. En dat was het slot en het biesnummer.
1: Taking you back in time to the 60s.

Deze week dus nog een concert gezien van deze Moody Blues met Ride My CISO. En ik heb het u beloofd dat ik van de rock'n'roll CD nog een nummertje zou draaien. En dat is het volgende. Doe je mee met dit, zou ik zeggen. En als het wilt spelen, maar het wilt weer niet spelen, dan is het mogelijk. Hè? Is het mogelijk? Ik kom dat dikwijls tegen met die CD-speler hier. Ja, draai soms nog een keer een CD'tje ook in het programma. Hè? Ja, dat schakelen we maar over, maar de digitale uitvoeringen daarvan. De computer dan, waar er zoveel muziek op staat. Hier staan er zo'n 200.000 op. En een daarvan is Joe Cocker, N'oubliez jamais.

Je hebt er een Hansestraat gemaakt. Mooie muziek. Het is eigenlijk begonnen met zijn grote hit Haim Tijn Gewind. Maar dat is al heel, heel lang geleden. Deze komt uit de jaren 90. N'oublie jamais van Duke Cocker. En in de jaren 90 heeft hij ook nog een heleboel gemaakt. We gaan nog eens een poging doen, hè? Een cd te draaien, hè? Het lukt, het draait. Ben E. King. En ik zei het al, uit de rock'n'roll muziek gaan we deze draaien.

is alweer bijna gedaan, hè. Dat was Benny King en de Drifters. Met de Magic Moment. Van de CB-reeks. Rock and Roll and the Best Collection. Ik heb er zo een hele reeks zitten van die kereltjes. En, soms draai ik wel een keer een nummertje van. Altijd leuk om dat terug te horen. Vind ik toch ook. We gaan nog een verstaanbare plaat draaien. Een hele leuke. Hier is Katja Schuurman. Maar ik heb er nu een. En dat is trouwens ook de laatste voor Van Gilbertse Bieren. De zomerplaat. Graag tot volgende week. Salutjes. Maak er een hele fijne zondagavond nog van. En een hele fijne werkweek.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: VATAP. Bij een verkeersongeval in Oekene bij Roeselare zijn zaterdagavond 3 personen gewond geraakt. 2 voertuigen zijn zwaar beschadigd, een derde deelde in de brokken. Het was rond 11:15 dat een meisje uit Moorsleden vanuit de Ieperseweg de Sint-Eloys-Winkelsestraat wou dwarsen of oprijden. Maar ze merkte daarbij niet of te laat op dat vanuit het centrum van Oekene een bestelwagen naderde. De bestelwagen greep de auto van het meisje vol in de linkerflank en vloog zelf aan de linkerkant van de weg op de oprit van een woning. Uiteindelijk zouden ze slechts lichte verwondingen hebben opgelopen. De auto's zijn wel rijp voor de schroothoop. In het centrum van Brugge is een toerist zaterdag voormiddag zomaar aangevallen met een vuistslag. Alles gebeurde onder de ogen van een stadsgids en enkele andere toeristen. Het incident speelde zich af rond 11:15. Plots zag de stadsgids iemand op de Aziatische toerist afstormen. Niet veel later kwamen 2 combi's ter plaatse. Aan de hand van foto's konden politieagenten de aanvaller bestuurlijk arresteren. De man was onder invloed van verdovende middelen. Hij werd even in de cel opgesloten. Een 42-jarige Gentenaar en zijn partner hebben zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor een reeks winkeldiefstallen. Na enkele dagen voor hechtenis gingen de beklaagden toch opnieuw op dievenpad. Het Openbaar Ministerie vorderde tot 20 maanden effectieve gevangenisstraf. Ze sloegen onder meer toe in Blankenbergen, Oostende en Nieuwpoort. De rechter doet een uitspraak op 6 november. De gemeente Aalter zet het politiegebouw in de Stationsstraat in Aalter officieel te koop. De instelprijs wordt vastgelegd op meer dan 2 miljoen euro. De politiediensten verhuizen in het najaar van 2027 naar de Groendreef. Maar de politie zal sterk aanwezig blijven in het centrum, aangezien er in het gemeentehuis al een contactpunt werd ingericht voor meldingen en aangiftes. Bewoners van de Koppenhollestraat in Moerbeke zijn de overlast van voorbijrazend verkeer beu. Met steun van netwerkorganisatie Beweging.net plaatsten ze borden met de boodschap graag traag. Er komt binnenkort ook overleg met het stadsbestuur over maatregelen. De Koppenhollestraat is 1,5 kilometer lang en verbindt het centrum van Moerbeke met de wijk Atenbeke. In de landelijke straat staan 80 huizen, maar vooral 's ochtends en 's avonds wordt de rust in de buurt grondig verstoord. Op de parking van Muziekcafé De Toerist in Meulebeke zijn zaterdagavond 4 auto's beschadigd geraakt. Het gevolg van een botsing langs de Bruggensteenweg tussen 2 andere voertuigen die daarna op de parking gecatapulteerd werden. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: My dick is trending on Twitter. Fuck.
1: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
2: Het is 5 uur.

DHB. In Borsbeek bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Eén van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon raakte lichtgewond. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet. Ze krijgen ondersteuning van het leger. De migranten worden naar een tijdelijk opvangcentrum gebracht of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens vanuit Marokko over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Belgen bij betrokken zijn, is op dit moment niet bekend. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Ze zijn onder grote belangstelling bijgezet in de Sint-Sofia-kerk in de hoofdstad Sofia. Samuel geldt als een van de belangrijkste heersers van het middeleeuwse Bulgarije. Griekse archeologen ontdekten zijn resten in 1969 bij opgravingen in Noord-Griekenland. Vanavond nog helder, in de loop van de nacht kan er zich mist vormen. Het blijft minstens 9 graden. Morgenochtend trekt de mist maar traag op, daarna is het rustig en zonnig, met af en toe enkele hoge wolkensluiers en tot 21 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468-1299-86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: plaat terug in de hitlijsten van 1975. Freddie Mercury en Queen and You Are My Best Friend.
1: Hier zijn ze dan. De muzikale parels met Stef Tielemans.
0: Sommige muziek vergeet je nooit. De eerste noten, die herkenbare stem, dat gevoel van toekomst.

0: Je zou er haast draaierig van worden. Round and Round uit de 80's van Jackie Graham. En elke week ga ik ook op zoek in mijn privé vinylplatencollectie voor een hele leuke en mooie vinylparel.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 6 oktober 1973. My Friend the Wind werd een grote hit in Nederland en België. Het stond 2 weken op nummer 1 en Demis Roussos stond bekend om zijn unieke stemgeluid. Het nummer kwam voort uit zijn solo-carrière na Aphrodite's Child. Zijn muziek had vaak een warme en melodieuze stijl. My Friend the Wind werd een van zijn bekendste nummers en scoorde meerdere hits ook in Europa. Zijn populariteit bleef jarenlang groot. Het nummer blijft een herkenbare klassieker. Het is een zachte en tijdloze hit.
1: Dit is een 70s vinylparel.

0: Heerlijke chill muziek uit de jaren 90 van Laidback en Baker Man. En soms is vergeten helemaal niet zo erg, maar iemand niet vergeten, dat is natuurlijk veel mooier. Joost Nuizel die schreef er in 1974 een heerlijk Nederlandstalig lied over. Een titel die bijna klinkt als een compliment, een liefdesverklaring of misschien wel als iemand die na jaren eindelijk weer eens opduikt. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Een echte Nederlandstalige muzikale parel.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig,

0: zeer vroeg, want ze zong al als kind in de kerk. In 1963 trouwde ze met George McRae, vandaar de naam Gwen McRae. Keep the fire burning. En Christophe Van Dam, die zit ook naast mij.
1: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
2: Rockwell, geboren als Kennedy Gordy en tevens ook zoon van Motown-baas Berry Gordy, schreef Somebody's Watching Me uit 1984 zelf samen met producer Curtis Nolan. De song verscheen als debuutsingle van het gelijknamige album. Het refrein wordt gezongen door broer Michael, terwijl Jermaine Jackson de achtergrondvocalen verzorgt. Berry Gordy zag aanvankelijk weinig in een carrière voor zijn zoon, maar draaide bij toen hij deze demo hoorde. Somebody's Watching Me viel op door het paranoia-thema. Een man die denkt voortdurend bekeken te worden, gebracht met een knipoog. De naam Rockwell werd trouwens bedacht binnen Motown, geïnspireerd door de trend van artiesten met één naam. Het werd Rockwell's grootste hit. En bij

0: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
1: Hier zijn ze dan. De muzikale parels. 1 uur vol met muzikale nostalgie. Met Stef Tielemans.

Dit was de originele. Ze kwam uit 1960. The Clovers and the Love Potion number 9. Hier bij de muzikale parels. Fijn dat je meeluistert. Zometeen onze one hit wonder naar deze

0: Hit Wonder. Vandaag gaan we terug naar 1970.
1: Het Jamaicaanse duo Bob en Marcia scoort een top 10 hit met Young, Gifted and Black. Het is een cover van het nummer van Nina Simone. Ze schreef het ter ere van haar overleden vriendin Lorraine Hansberry. Het wordt een anthem voor de burgerrechtenbeweging en een Britse top 5 hit. Bob, Andy en Marcia Griffiths worden iconen van Trojan Records. Bob overlijdt in 2020, Marcia krijgt in 2023 de Order of Jamaica.
0: Een one-hit wonder.

0: Nederlandse zanger Hans de Boy met een van zijn grootste hits uit de 80's, Thuis Ben.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: En daarvoor gaan we terug naar 1990 met een live versie van Over the Border to America. Dit is Graham Parker.

0: plaat uit de beginjaren van Daryl Hall en John Oates, 1973, She's Gone.
1: Dit waren de muzikale parels voor vandaag.
0: Inderdaad, volgende week dan zijn we graag terug. Gaan we weer op zoek naar de mooiste muziek uit de vorige eeuw. En voor vandaag besluiten we met deze 80s klassieker van Eddie Grant, Can't Get Enough. Graag tot volgende week. Just

0: THAB. Bij een verkeersongeval in Oekene bij Roeselare zijn zaterdagavond 3 personen gewond geraakt. 2 voertuigen zijn zwaar beschadigd, een derde deelde in de brokken. Het was rond 11:15 dat een meisje uit Moorsleden vanuit de Ypersweg de Sint-Eloys-Winkelse straat wou dwarsen of oprijden. Maar ze merkte daarbij niet of te laat op dat vanuit het centrum van Oekene een bestelwagen naderde. De bestelwagen greep de auto van het meisje vol in de linkerflank en vloog zelf aan de linkerkant van de weg op de oprit van een woning. Uiteindelijk zouden ze slechts lichte verwondingen hebben opgelopen. De auto's zijn wel rijp voor de schroothoop. In het centrum van Brugge is een toerist zaterdag voormiddag zomaar aangevallen met een vuistslag. Alles gebeurde onder de ogen van een stadsgids en enkele andere toeristen. Het incident speelde zich af rond 11:15. Plots zag de stadsgids iemand op de Aziatische toerist afstormen. Niet veel later kwamen 2 combi's ter plaatse. Aan de hand van foto's konden politieagenten de aanvaller bestuurlijk arresteren. De man was onder invloed van verdovende middelen. Hij werd even in de cel opgesloten. Een 42-jarige Gentenaar en zijn partner hebben zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor een reeks winkeldiefstallen. Na enkele dagen voor hechtenis gingen de beklaagden toch opnieuw op dievenpad. Het Openbaar Ministerie vorderde tot 20 maanden effectieve gevangenisstraf. Ze sloegen onder meer toe in Blankenbergen, Oostende en Nieuwpoort. De rechter doet een uitspraak op 6 november. De gemeente Aalter zet het politiegebouw in de Stationsstraat in Aalter officieel te koop. De instelprijs wordt vastgelegd op meer dan 2 miljoen euro. De politiediensten verhuizen in het najaar van 2027 naar de Groendreef. Maar de politie zal sterk aanwezig blijven in het centrum, aangezien er in het gemeentehuis al een contactpunt werd ingericht voor meldingen en aangiftes. Bewoners van de Koppenhollestraat in Moerbeke zijn de overlast van voorbijrazend verkeer beu. Met steun van netwerkorganisatie Beweging.net plaatsten ze borden met de boodschap graag traag. Er komt binnenkort ook overleg met het stadsbestuur over maatregelen. De Koppenhollestraat is 1,5 kilometer lang en verbindt het centrum van Moerbeke met de wijk Atenbeke. In de landelijke straat staan 80 huizen, maar vooral 's ochtends en 's avonds wordt de rust in de buurt grondig verstoord. Op de parking van Muziekcafé De Toerist in Meulebeke zijn zaterdagavond 4 auto's beschadigd geraakt. Het gevolg van een botsing langs de Bruggensteenweg tussen 2 andere voertuigen die daarna op de parking gecatapulteerd werden. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 7 uur.

DAB. Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de beter hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends, en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïense president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Jawel. De muzikale continuïteit is weer verzekerd op uw favoriet radiostation. Blij u weer te mogen verwelkomen voor een nieuwe aflevering van 2 uur lang de hits uit de vorige eeuw. Dag allemaal.

Weet u, beste luisteraars, dat wij met deze alvast pakweg bijna 45 jaar terug in de tijd gingen? Jawel, toch wel. Klinkt ongeloofwaardig, maar het is wel zo. Weet u nog, Debbie Harry, toen nog met Blondie. Het enige wat er een beetje aan scheelde, volgens mijn bescheiden mening, was die sigaret die ze soms zo bij haar had. 48 Crash was dat. Grote hit voor Blondie in 1973, beste luisteraars. Ja, daar gaan we weer met die belletjes. Je mag er even aankomen. Oftewel, you can ring my bell. Heb je hem? Goed zo. Anita Ward.

bedankt hè, dat we er eens mochten aankomen aan dat belletje van u. You can ring my bell. Noem het maar disco-muziek uit de 70s. En we hebben natuurlijk weer die gouden draad vandaag. Een dame, geboren op 9 augustus 1963 en spijtig genoeg overleden februari 2012. Afkomstig uit de Verenigde Staten. En haar grote doorbraak was ergens jaren 70 ook. Ze had ook nog muzikale familie. En voor de rest mag je nog even raden, want ik heb nog eerst een ander nummer klaarstaan. En dan gaan we op zoek naar de 6 nummers die we verspreiden over de 2 uur lang durende radioshow. Ja. Dit had ik nog klaarstaan.

0: En hier hoefde ik geen tekeningen bij te maken, zeker, hè? Zoals ik al eerder had verteld, af en toe breng ik nog wel eens een plaatje mee uit onze jukebox. En dan moet ik die fonkelnieuwe platendraaiers gebruiken hier in de studio. En spijtig genoeg is dat kwalitatief ook af en toe wel eens iets minder. En zo ook voor deze van Buddy Holly, ergens uit de jaren 50. Ja, stop ermee, jongens, want je hoort dat ruizen, je hoort dat kraken op de achtergrond. Dus, onze muzikale gasten in de Gouden Draad vandaag is een overleden dame, op vrij jonge leeftijd overleden. Haar mama was de zus van de alom bekende zangeres Dionne Warwick. Dan heb ik het natuurlijk over Whitney Houston.
1: Studio 50.
2: De Gouden Draad.
0: Ja, de Gouden Draad is Whitney Houston. U krijgt de allergrootste hits van haar tijdens deze 2 uur durende show. En we hadden gedacht

Ze begon haar carrière eigenlijk als zangeres in een backing vocal koortje. En in het jaar dat ze haar Grammy Award kreeg, 1986, scoorde ze haar derde grote nummer 1 hit in Amerika, The Greatest Love of All. Whitney Houston te gast als Gouden Draad vandaag in ons programma.

En nu ben ik ervan overtuigd dat u niet gehoord heeft. Ja, dit was weer Vinyl, mensen. Ja. Bobby Darin, 1958, 59. Wat doet het ons toe? Het was Dream Lover op Vinyl. Jawel, misschien kunnen we daar een item van maken.

0: ik herinner me nog die speciale uitvoering van The Young Ones, weet u nog wel? Allemaal een beetje in het gekke getrokken. Eigenlijk is dit nummer toch wel een prachtsong. En wist u dat, naar het schijnt, de Shadows nog meegespeeld hebben op dit nummer? En ook de Drifters hebben hun medewerking verleend aan dit nummer Living Doll van Cliff Richard. Ik heb voor u klaarstaan Charles Aznavour met een pracht van een song, Sur ma vie. Maar eerst even een broodnodige boodschap.
1: Ja, madame, een brandje. Oh, dat is een klein ongelukske, hè. We regelen dat wel, hè. Dat is zo geblust. Wat zegt u? Uw man, ja? Voorring van rechts, ja? Oh, een peer tot elke. Oh, dat is ook een klein ongelukske, hè. We regelen dat wel, hè. We blutsen een moot en dan is uw echtgenoot gelijk als neef. Je verzekering wordt pas zekerheid met een goede bemiddelaar. Multiservice Bruggeman Brion, Antwerpen Hoboken. Kijk ook op multiservicecvba.be. Wat bleef, madame? Een kleine. En je weet niet van wie. Dat is een groot ongeluk, madame. En dat zullen we zelf moeten regelen, vrees ik. Ja, dag, madame.

0: Ja, omdat vanille, hè mensen, dat heeft toch iets speciaals. En ik wil u natuurlijk wel volgen als u zegt van ja, maar dat klinkt toch helemaal niet in deze moderne wereld van de digitale muziek. Maar als je goed luistert, dan heeft dat toch iets nostalgisch. En een goede vriend van mij die zei van ja, natuurlijk die Jukebox Special is heel wat werk. Want je werkt dan voornamelijk met vinylplaten. Je moet die gaan zoeken, je moet die meebrengen. Dat weegt. Dat vraagt veel werk. Uit die jukebox halen, er terug insteken. Bij de reserveplaatjes gaan zoeken. En Erik zei van, doe gewoon zo eens één plaatje en noem het dan een jukebox classic of zoiets. Ja, misschien doen we dat wel, Erik. Maar ondertussen konden we genieten van weer een vinylplaatje van Charles Aznavour.
1: De Gouden Draad in Studio 50.
0: Ja, die hoort erbij, hè. En dat zijn voornamelijk zachte nummers waar je op kan wegdromen. Dat is typisch aan de muziek van Whitney Houston.

Ja, dat is zo'n beetje het verhaal van hele vele grote. Ze hadden het allemaal eigenlijk, hè? En waar ga je het dan zoeken? Op bepaalde plaatsen, in bepaalde middelen die absoluut het niet waard zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. Whitney, Whitney, Whitney toch. Didn't we almost have it all? Uit haar tweede album. En toen was het een beetje de overgang tussen de cd en de langspeelplaat. Ik kocht hem nog op langspeelplaat. Maar hij bestond ook al op cd. Met daarop deze grote hit. Tweede nummer in onze gouden draad van Whitney Houston vandaag.

En toch vind ik het een beetje een betreurenswaardige tekst. Als in 1958 de wereld al het zo druk had, Corrie, dan stel ik me de vraag wat er vandaag de dag gebeurd is allemaal. Dat was Corrie Brokken, luisteraars.

Ik moet toegeven, luisteraars, we zitten vandaag toch wel heel ver diep in die vorige eeuw, hè? Jaren 50, nu weer begin jaren 60. Connie Francis met Valentino en dan dit hier, jongens toch. Zie je hem daar al dansen in de regen, ja, met zijn paraplu? Prachtig was dat toch, hè, ja, uit die film? Singing in the Rain. Gene Kelly. We doen even mee, als het regent tenminste, hè.

0: En nu zou ik graag willen dat alle luisteraars die geboren zijn voor 1952 mij een mail sturen. johan.studio50@gmail.com. En die moeten dan vertellen of zij dit kunnen appreciëren, dat wij nog zulke muziek gaan draaien op hun favoriet radiostation. Het mogen natuurlijk ook mensen zijn van na 52, maar het is toch heel speciaal, hè, deze muziek. En nee, het was geen vinyl. Raar, hè? Het klonk inderdaad een beetje als vinyl, maar het was echt een digitaal nummertje. Gene Kelly, Singing in the Rain. En we gaan door op datzelfde elan, want we hebben zometeen Del Shannon. Maar ik heb heel even een hele kleine onderbreking.
1: Alle hits van de vorige eeuw met Johan de Vriend.

mee. En dat gaat niet over een hond. Over een hond. Een hond. Ja, in bepaalde streken in België worden sommige letters wel eens vergeten als men ze uitspreekt. Het is geen een hond, het is een hond, mensen. My Little Runaway van Del Shannon. En als ik zo speelderwijs alles in de gaten hou en dan de jaartallen bekijk, dan krijg ik zo een ideetje. Want dit was uit de 60s. We hadden al muziek uit de 50s en ook uit de 70s. Dus 50, 60 en 70. Tel dat eens even op.

0: dat is van de hond.
1: Ja.
0: Weer die een hond. Het is van de hond, hè. Wel, dit is zo'n voorbeeld. Maar, alhoewel, als je erover nadenkt, hè, zou wel eens plezant kunnen worden. Als je eens even het puppy mag zijn van je geliefde. Hè? James en Bobby Purify was dat. Hè? En we blijven in die oudere muziek zitten vandaag. Raar, hè? Ja.

0: Zo af en toe wordt er wel eens gedacht dat de mensen die radio maken, dat die er alles van kennen. Alles weten over de muziek en de uitvoerders, maar dat is helemaal niet waar. En op dit moment is er niemand in de studio, dus ik kan het ook niet vragen. Is het nu Diana Ross of is het Diana Ross en de Supremes? Dus als u het weet, luisteraar, stuur mij eens een mail. Ja? johan.studio50@gmail.com. Come see about me. Ik heb nog eentje opgevist van Whitney Houston.
1: De Gouden Raad in Studio 50.
0: En wat voor eentje. Oh. Het was een hit voor het vorige wat we draaiden van haar. Uit 85 is dit All at Once.

Het was niet het eerste nummer dat ze opnam, maar het was voor ons hier in de Lage Landen wel de eerste grote, echt grote hit van haar. All at Once. Weet u dat nog? Ja? Prachtige song. Het is eigenlijk heel zonde dat ze het niet meer is, hè? Eigenlijk, hè? Vind ik toch

0: De man die vandaag onze playlist heeft samengesteld is volgens mij een beetje blijven hangen in de helft van de vorige eeuw. Banjo Boy was dat. Ja. Kjell. Is dit weer vanilla? Sorry mensen, maar af en toe moet ik die platen draaien.
1: Een gele krokus en een witte hyacint stonden te vrijen op een plekje uit de wind.

0: tijgerkind. En vader zei, daar kan niks van komen. Weet wat je begint. Want de kleur van een krokus is heel anders als van een hyacint. Dat wordt niks als ellende, waar je je ook bevindt. Maar alle geliefden slaan die raad in de wind. Ze trouwden heel stiekem en ze kregen een kind. Dat leek op een krokus en op een hyacint. En alle bollen negeerden de familie hyacint.
1: Jongens, alles erop en eraan, hè? Het overslaan zelfs van de naald.
0: Liefde maakt blind.
1: Zitten serieus wat kras op die plaat, mensen.
0: Toen kwam er een expositie.
1: Maar geef nu toe, het heeft toch wel iets... iets speciaals, hè, dat kraken. En we gaan er een item van maken. Erik zei van, maak er dan een jukebox classic van of zoiets, ja? Misschien, ja, in de toekomst. We hebben nog wel wat plaatjes thuis zitten. En af en toe krijgen we er toegestopt van sommige luisteraars. Maar u mag mij niet kwalijk nemen dat ik Dave wat vroegtijdig onderbreek. Uit 57 was dat al. Dorus, de krokus en de hyacint. Heeft u zin in koffie? Wat denkt u, ja? Doen we het? Dan laat ik even de computer zijn werk doen. Ik heb nog een aantal nummers klaarstaan, denk ik. Enfin, excuseer. De computer heeft staan. Little Anthony en The Imperials. Kent u die, ja? En dan nog een nummer uit 71 van The Imperials. Dat noemt I'm on the outside. En dan uit 71 een nummer. Zullen we wel zien. Wij gaan een tas koffie halen.
2: Het is 8 uur.

0: Bij een verkeersongeval in Oekene bij Roeselare zijn zaterdagavond 3 personen gewond geraakt. 2 voertuigen zijn zwaar beschadigd, een derde deelde in de brokken. Het was rond 11:15 dat een meisje uit Moorsleden vanuit de Ypersweg de Sint-Eloys-Winkelse straat wou dwarsen of oprijden. Maar ze merkte daarbij niet of te laat op dat vanuit het centrum van Oekene een bestelwagen naderde. De bestelwagen greep de auto van het meisje vol in de linkerflank en vloog zelf aan de linkerkant van de weg op de oprit van een woning. Uiteindelijk zouden ze slechts lichte verwondingen hebben opgelopen. De auto's zijn wel rijp voor de schroothoop. In het centrum van Brugge is een toerist zaterdagvoormiddag zomaar aangevallen met een vuistslag. Alles gebeurde onder de ogen van een stadsgids en enkele andere toeristen. Het incident speelde zich af rond 11:15. Plots zag de stadsgids iemand op de Aziatische toerist afstormen. Niet veel later kwamen 2 combi's ter plaatse. Aan de hand van foto's konden politieagenten de aanvaller bestuurlijk arresteren. De man was onder invloed van verdovende middelen. Hij werd even in de cel opgesloten. Een 42-jarige Gentenaar en zijn partner hebben zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor een reeks winkeldiefstallen. Na enkele dagen voor hechtenis gingen de beklaagden toch opnieuw op dievenpad. Het Openbare Ministerie vorderde tot 20 maanden effectieve gevangenisstraf. Ze sloegen onder meer toe in Blankenbergen, Oostende en Nieuwpoort. De rechter doet een uitspraak op 6 november. De gemeente Aalter zet het politiegebouw in de Stationsstraat in Aalter officieel te koop. De instelprijs wordt vastgelegd op meer dan 2 miljoen euro. De politiediensten verhuizen in het najaar van 2027 naar de Groendreef. Maar de politie zal sterk aanwezig blijven in het centrum, aangezien er in het gemeentehuis al een contactpunt werd ingericht voor meldingen en aangiftes. Bewoners van de Koppenhollestraat in Moerbeke zijn de overlast van voorbijrazend verkeer beu. Met steun van netwerkorganisatie Beweging.net plaatsten ze borden met de boodschap graag traag. Er komt binnenkort ook overleg met het stadsbestuur over maatregelen. De Koppenhollestraat is 1,5 kilometer lang en verbindt het centrum van Moerbeke met de wijk Atenbeke. In de landelijke straat staan 80 huizen, maar vooral 's ochtends en 's avonds wordt de rust in de buurt grondig verstoord. Op de parking van Muziekcafé De Toerist in Meulebeke zijn zaterdagavond 4 auto's beschadigd geraakt. Het gevolg van een botsing langs de Bruggensteenweg tussen 2 andere voertuigen die daarna op de parking gecatapulteerd werden. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: De leukste muziek uit de vorige eeuw in Studio 50.
1: En we krijgen er nog een uurtje bij natuurlijk. 2 uur duurt dit programma. Studio 50 met de hits uit de vorige eeuw. This is the life.

0: maar wat aan wat radioluisteraars. Geniet er maar van, luisteraars. Amy MacDonald. This is the life. In de jaren 90 was de dame in onze gouden draad aan een filmcarrière toe. Want ze maakte met Kevin Costner de film The Bodyguard.
1: De gouden draad in Studio 50.
0: Ja, en uit die film kwam ook een hele grote hit. Deze namelijk. I Have Nothing. Ze ging ook de versiertour op en eindigde eigenlijk met een beetje, ja, een misstap. Bobby Brown, hè, weet u nog?

moet wel toegeven, ik vond het zelf ook wel een prachtfilm. Met enkele kippenvel momenten. En ook topacteur erin, hè, die Kevin Costner. En Whitney Houston deed het toch wel vrij goed als actrice ook. Ze had trouwens al wat ervaring met een televisieserie voordien. Give Me a Break. Dan wel Over de Grote Plas, nooit bij ons gekend geweest. Maar deze in 92 gemaakte en in 93 grote hit geweest. Uit The Bodyguard, I Have Nothing. Daar heb ik eigenlijk een beetje mijn twijfels over. Ik denk dat ze wel heel wat heeft gehad. Ja? Denkt u dat ook niet? Tja, goed. Ze is niet meer, dus over de dooie geen kwaad gezegd, hè? Zeker en vast niet.

veel areooltjes heb ik niet gezien, hoor. Bij die heilige dames. Brits-Canadees popgroepje The All Saints. Ik moet een beetje oppassen, want we zitten hoe langer hoe dichter bij die 21ste eeuw. Hè? Terwijl wij eigenlijk een programma maken met muziek uit de vorige eeuw. Of is dat niet soms? Ja, toch? Ja?

Ik wou dus zeggen, dit is zeker en vast vorige eeuw, hè? De Bee Gees, de broertjes Gibb. En hoe zat het nu weer, hè? Zeg het mij eens. Het nummer was al te horen in de print Saturday Night Fever met John Travolta, ja. En werd dan later in de sequel, de opvolger dus van de film Saturday Night Fever, gebruikt als titelsong, zeker, hè? Want zo heette die film in 83, Staying Alive natuurlijk. Zo zat het. Oef, mijn geheugen even martelen. Zo noemt dat, hè? Nederlandse popmuziek, ja. Absoluut, zeg maar ja. Vlaamstalig dan, ja. Beter zo, Bart Kael.

0: Jawel, dat doet toch iets met de mens, hè, dat mooi weer. Ja, hij heeft nu toe. En hij sloeg nagels met koppen natuurlijk, hè. Want in het zuiden, de zuiderse mensen, temperamenten in het zuiden. En daarmee bedoel ik ook Spanje, Italië, Griekenland, wat dan nog. Daar doet men alles wel wat trager, hè. Ja. Manana, manana, dat zijn van die uitdrukkingen. Als het vandaag niet is, dan is het morgen wel. Dus doe maar rustig aan als het goed weer is. We hebben een hele kleine onderbreking. Daarna een prachtige song van Crowded House.
1: Ja, madame, een brandje. Oh, dat is een klein ongelukje, hè. We regelen dat wel, hè. Dat is zo geblust. Wat zegt u? Uw man, ja. Voorring van rechts, ja. Oh, een peer tot elke. Wow, dat is ook een klein ongelukskin, hè. We regelen dat wel, zinnen. We blutsen een moot en dan is uw echtgenoot gelijk als neef. Je verzekering wordt pas zekerheid met een goede bemiddelaar. Multiservice Bruggeman Brion, Antwerpen Hoboken. Kijk ook op multiservicecvba.be. Wat bleef, madame? Een kleine. En je weet niet van wie. Dat is een groot ongeluk, madame. En dat zullen we zelf moeten regelen, vrees ik. Ja, dag, madame.

0: Wij noemen het een overvolle keet. A crowded house, ja. Als het kind maar een naam heeft tegen. En heeft er zelfs een eiland van gemaakt. En daar is wat Into Temptation natuurlijk. Hè. Dat was het nummer van Crowded House. En ik zei dus, we moeten een beetje oppassen dat we niet te ver gaan in de tijd. Dat wil zeggen, niet te dichtbij komen. Want dit programma, dat stemt zich af op de muziek uit de vorige eeuw. En op het einde van vorige eeuw was het tijd voor een Greatest Hits album van onze Gouden Draad, Whitney Houston. Met daarop enkele nieuwe nummers, waaronder een duetje met Enrique Iglesias.
1: De Gouden Draad in Studio 50.

Maar ja, waarom niet? Je mocht hem hebben voor altijd. We kunnen een kus toch moeilijk teruggeven, hè? Ja. Nu moet ik toegeven, ik hou wel erg veel van die ballads van Whitney Houston. Is prachtig zelfs. Maar dit ietsje meer op tempo, ja, dat kan ik zeker en vast ook wel pruimen. Could I have this kiss forever? Zo, tegen het einde van de vorige eeuw was dat een grote hit ook van haar. Trakjes de laatste in de rij van zes van onze Gouden Draad. Whitney Houston is dat vandaag. En u weet het, u mag helpen. Stuur maar eens mailtjes en stel eens wat voor. Wat doen we met onze Gouden Draad? Wat doen we in onze Gouden Draad? Dat klinkt niet, hè? Nee. Wat doen we met onze Gouden Draad? Maak er een bobijn van. Ik heb een ander ideetje met die optelling, weet u wel? 180, hè? 180. Daar gaan we iets mee doen. In de plaats van onze jukebox special

voor ons is het altijd wel een mooie dag, hè? Met de radio naast je zijn. En de prachtige muziek die eruit komt, hè? A lovely day. Bill Withers. En juist als u dacht van, dit is niet het originele. Dat is wel degelijk een remake, zoals dat noemt. Maar dat kan toch, ja. Klonk toch wel leuk. Ja. Dus nogmaals, u mag mij helpen bij de samenstelling van het programma. En voor wat betreft de Gouden Draad, stuur mij een mailtje.

0: Jawel, jawel, jawel. Dat is een mooie manier van leven. Beautiful way of living. Working 9 to 5 en dan gedaan de blok erop, zoals ze dat doen. Hè. En deze dame heeft eigenlijk een klein beetje iets te maken met onze gouden draad. Vooral het laatste nummer, maar dat verklap ik u strakjes dus wel. En aan de mensen van de techniek, hou jullie even klaar, want ik ga even om koffie als u dat niet erg vindt. En daarna krijgt u Gus Meeuwis en Vagant met Het is een nacht, weet u nog wel. Maar eerst even dit.
1: Je hoort ze hier. Alleen de grootste hits van de vorige eeuw. Studio 50. Alle hits van de vorige eeuw met Johan de Vriend.

0: En dan te denken dat het allemaal begonnen is met een studentengrap. Guus Meeuwis maakte er een dijk van een hit van. Het is een nacht. We zijn toe aan onze laatste in de Gouden Draad. En waarom zei ik daar straks over Dolly Parton dat het ietsje te maken had met het item De Gouden Draad? Omdat dit nummer eigenlijk geschreven werd door Dolly Parton. We gaan nog een keertje voor de laatste keer terug naar die print The Bodyguard. En daaruit dat prachtige song I Will Always Love You.
1: Studio 50.

0: had het misschien toch liever gehad dat ze iets begon met die Kevin Costner in plaats van die Bobby Brown. Jongen, jongen, jongen. Zelfs het haar op mijn rug kwam me van recht te staan.
1: Dat zegt u wat zo.
0: Ja, ja. Ach, van collega's moet je het hebben natuurlijk. Hè. Heb jij haar op je rug? Dan heb ik vorige week nog je broer gezien in de dierentuin. Oké, goed. Dat was het dan. Muziek. Daar zijn we voor gekomen.

0: Ah wel, Jackie.
1: Ik geef u 100% gelijk, man. Jackie Wilson was dat natuurlijk, hè. Met I Get the Sweetest Feeling van deze muziek.
2: Studio 50.
3: De leukste hits aller tijden. Met Johan.

Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de beter hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends, en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïense president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daaraf van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de beter hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS-dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends, en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïense president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.

0: ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de beter hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS-dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends, en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïnse president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Bij een verkeersongeval in Oekene bij Roeselare zijn zaterdagavond 3 personen gewond geraakt. 2 voertuigen zijn zwaar beschadigd, een derde deelde in de brokken. Het was rond 11:15 dat een meisje uit Moorsleden vanuit de Ieperseweg de Sint-Eloys-Winkelse straat wou dwarsen of oprijden. Maar ze merkte daarbij niet of te laat op dat vanuit het centrum van Oekene een bestelwagen naderde. De bestelwagen greep de auto van het meisje vol in de linkerflank en vloog zelf aan de linkerkant van de weg op de oprit van een woning. Uiteindelijk zouden ze slechts lichte verwondingen hebben opgelopen. De auto's zijn wel rijp voor de schroothoop. In het centrum van Brugge is een toerist zaterdagvoormiddag zomaar aangevallen met een vuistslag. Alles gebeurde onder de ogen van een stadsgids en enkele andere toeristen. Het incident speelde zich af rond 11:15. Plots zag de stadsgids iemand op de Aziatische toerist afstormen. Niet veel later kwamen 2 combi's ter plaatse. Aan de hand van foto's konden politieagenten de aanvaller bestuurlijk arresteren. De man was onder invloed van verdovende middelen. Hij werd even in de cel opgesloten. Een 42-jarige Gentenaar en zijn partner hebben zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor een reeks winkeldiefstallen. Na enkele dagen voor hechtenis gingen de beklaagden toch opnieuw op dievenpad. Het Openbaar Ministerie vorderde tot 20 maanden effectieve gevangenisstraf. Ze sloegen onder meer toe in Blankenbergen, Oostende en Nieuwpoort. De rechter doet een uitspraak op 6 november. De gemeente Aalter zet het politiegebouw in de Stationsstraat in Aalter officieel te koop. De instelprijs wordt vastgelegd op meer dan 2 miljoen euro. De politiediensten verhuizen in het najaar van 2027 naar de Groendreef. Maar de politie zal sterk aanwezig blijven in het centrum, aangezien er in het gemeentehuis al een contactpunt werd ingericht voor meldingen en aangiftes. Bewoners van de Koppenhollestraat in Moerbeke zijn de overlast van voorbijrazend verkeer beu. Met steun van netwerkorganisatie Beweging.net plaatsten ze borden met de boodschap graag traag. Er komt binnenkort ook overleg met het stadsbestuur over maatregelen. De Koppenhollestraat is 1,5 kilometer lang en verbindt het centrum van Moerbeke met de wijk Atenbeke. In de landelijke straat staan 80 huizen, maar vooral 's ochtends en 's avonds wordt de rust in de buurt grondig verstoord. Op de parking van Muziekcafé De Toerist in Meulebeke zijn zaterdagavond 4 auto's beschadigd geraakt. Het gevolg van een botsing langs de Bruggensteenweg tussen 2 andere voertuigen die daarna op de parking gecatapulteerd werden. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de beter hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends, en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïense president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

0: het nieuws. In de Hoge Venen is een provinciaal rampenplan afgekondigd na een natuurbrand. Volgens de eerste informatie is ongeveer 1000 hectare getroffen. De hulpdiensten volgen de situatie op. In Cannes, bij Riemst, is een plezierbootje tijdens het koken in vlammen opgegaan. Twee opvarenden raakten gewond. De scheepvaartpolitie onderzoekt de omstandigheden van de brand. Een 20-jarige gedetineerde is bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Lantin vastgeraakt in een technische schacht. De man raakte in paniek. Over zijn verdere toestand is geen informatie bekendgemaakt. Brahim Attaib heeft na 15 jaar afscheid genomen van radiozender MNM. Daarmee komt een einde aan zijn lange samenwerking met de zender. In Roeselare organiseren de Stad en Arctos VZW deze zomer opnieuw taalkamp en taalspurt. Anderstalige kinderen en jongeren kunnen er spelenderwijs Nederlands oefenen. In Zwevenzele is vrijdagmiddag de voorkant van een geparkeerde Mercedes uitgebrand. Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is geen verdere informatie bekend. De disciplinaire raad voor het profvoetbal bestraft Standard en Charleroi na de Waalse derby. Beide clubs moeten 1 thuismatch zonder fans spelen. Ze krijgen ook elk een boete van 10.000 euro. 3 renners van UAE Team Emirates zijn buitentijd aangekomen in de 7e etappe van de Ronde van Portugal. Ze moeten daardoor de wedstrijd verlaten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.